0: Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret.
1: Donia, Donia, rimmelinderop,
0: als ik mijn ogen open.

0: Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret.
1: Donia, Donia, driemaal in de lompe.
0: Als ik mijn ogen open doe, lach jij me guitig toe.

0: Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret.
1: Donia, Donia, driebel in de rondte,
0: als ik mijn ogen open doe, lach jij me guitig toe. Er is geen meisje.